0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
3: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
2: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
3: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
2: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben kon tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog 12.000 euro, dat wordt dan tot 18.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
4: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
2: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

make it.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevette zijn?
4: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
5: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
4: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
9: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
8: Twee op de drie bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto loon gelijk aan je netto loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4.000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
10: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
8: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met één match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Zeg Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Het is weer vrijdag, luisteren. Vrijdag 19 juni 2026. En wij zijn er weer klaar voor om u een beetje te komen wakker maken. Want ik moet eerlijk toegeven, bij mij is het ook nog geen vette. De slaapoogjes die zijn er nog. En ik moet eerlijk toegeven, mijn wekker is afgelopen en ik was er een beetje kwaad op van de morgen. Je hebt het ondertussen al wel gemerkt, de hitte is er. We zitten zo in een zogenaamde hittekoepel. Dat is een nieuw woord dat het KMI heeft uitgevonden om ons te laten zweten. En het is een hittegolf die een beetje stand houdt, want volgende week gaan we ook weer vlotjes naar 36 graden, luisteraar. Voldoende drinken en luister naar Radio Minerva. Meer moet je niet doen. Wij hadden het u vorige week al gemeld in ons programma dat we toch een beetje leuk nieuws hadden. En als je een trouwe luisteraar bent van Radio Minerva, dan heb je het al gehoord. Deze zomer in onze feesttent, als je wilt komen dansen met onze swing en jive en popcornavonden, is de inkom gratis. Jawel!

En ook in augustus, luisteraars, trekken we weer alle registers open voor de top 1000 van Radio Minerva. En ook dit jaar kan je weer meestemmen voor die 1000 beste Minerva hits. Ga eens naar onze pagina van onze hitlijsten. Meld je aan en stem eens op jouw favoriet. En wij zijn benieuwd wat jouw favorieten zijn. Voor de mensen die het mocht interesseren ook vanmiddag, met dit weer kan je ook komen dansen. Jawel, jawel. In het dienstcentrum Vrijgewijden zijn we vanmiddag te gast als DJ. En daar gaat de airco echt wel zijn best doen. Dus, als je zin hebt om toch een dansje toe te wagen, je bent vanmiddag van harte welkom in het dienstcentrum Vrijgewijden. En dat is achter het Sint-Erasmus-ziekenhuis. En mijn goede vriend, die heeft ook geen last van de hitte, want hier is hij, meneer Jerry Veel, and everything is beautiful.

Lieve Lana ging Paul Anka een beetje achterna met deze Put Your Head on My Shoulder. En koffie, dat hebben we nodig natuurlijk, hè, op deze hete zomerse vrijdagochtend. Dit zijn de Archies. Sugar.

0: Ik dacht dat ze over de koffie hadden, maar het is over de Candy Girl. Deze Ashes met Sugar Sugar.
1: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen, Antwerpen. Dat is een stukje radio. Word daar geblaven.

Een van die betere popcornplaten uit onze dressoir hier, met de popcornmuziek in. Deze Dream Lover van Bobby Darin. En deze man die won ooit 2 keer het Songfestival. Wat hou ik ook van zijn muziek. Don't.

0: Heerlijk, hè, voor deze hete vrijdagochtend. Deze Hold Me Now van Johnny Logan.
1: Hello, Josephine.
0: Hello, Fats Domino.

0: doet Daan schoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, na uw workshop spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
0: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaag op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!
9: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hè, die is er al uit.

Er werk aan gaat om Barry White helemaal uit te trekken. Een beetje een langere versie van te maken. Een beetje een speciale versie. Maar ik hoop toch dat je wel genoten hebt op deze hete vrijdagochtend. Je hoeft hem niet meer aan of af te kondigen. Je kent hem natuurlijk wel, hè.

0: Wat heerlijk van deze man toch, hè? How do I stop loving you? Engelbert Humperdinck op jouw ontbijtbord.
1: Eerst Minerva, altijd Minerva.

You make him last met de heren van Wet. Nat mag het in ieder geval worden vandaag, als je te warm hebt hoor. Ja. Welkom bij Minerva Radio, als je net afstemt. Het is er ondertussen al boven de 20 graden op het Sint-Tannekenstrand. De eerste zonnekloppers zijn er al, ja. Here we go!

Je weet dat we deze zomer weer onze tent wagenwijd openzetten. Helemaal open voor onze swing and jive en onze popcornavonden. Elke donderdagavond in juli en augustus doen we het. En de inkom, je hebt het er net al gehoord in onze reclamespotjes, die is gratis, ja. Je hoorde Donnie Elbert met I Can't Help Myself. En dit is Hugh Menglan met een hele mooie van Solamente Una Vez.

Ja, ik heb van die man nog nooit gehoord hoor. Yu Menglun is dit met Solamente una vez. En zo zijn wij toe aan onze laatste vocale in deel 1. Ik neem hem mee naar General Motors. We gaan aan de band werken met Sam Cooke en de Chang Gang.

heeft er dorst van gekregen tijdens de Sam Cooke met Working on the Chain Gang. We gaan eruit luisteren, we gaan even pauzeren. En nu graag een afspraak maken voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen. Van vrijdag 19 juni 2026. Tot zo dadelijk.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
7: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
6: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen. Dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed. Maar de Socialistische Vakbond APVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
8: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden, ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
6: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die had eerder ook al afgezegd. En de Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels. Maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. Na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
10: Oh, Céline van hier neffen die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info info@witte-paar.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Dag Robert, stoeren we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is roekbaar.
17: Hallo.
16: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
17: Allee maar, dat past toch nog?
16: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro.
17: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
18: Geniet er maar van, jongen.
19: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha. Minerva.
22: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
23: You slept all night, now it's morning time.
24: Goedemorgen Antwerpen,

0: heet u van harte welkom, luisteraar, in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 19 juni 2026. Een heerlijke zomerse ochtend met alle zonnekloppers hier op het Sint-Anneke en de muziek van Radio Minerva.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Annie van Tichelen.

De Soda Pop met de Sodas, zo heet dat in goede volksmond. Luister, welkom in deel 2, had ik dat al gezegd? Ja, hè? Jawel, jawel. Dit is mijn goede vriend, Jerry Hagger, met zijn I'll Never Fall in Love Again. Goedemorgen allemaal.

Gelukkig is het nog geen Valentijn. Stel je voor dat je dat gaat zeggen. I'll never fall in love again. Dat was die Gary Hager. Je weet, we doen het elke donderdagavond in onze feesttent van de zomer. En ook deze muziek is erbij hoor. De popcorn.

Verwittigd man is er twee waard, hè. Je weet, popcorn, dat krijg je ook deze zomer elke donderdagavond van 8 tot middernacht. And you can never stop loving me, dat was Johnny Tillis dan.

Het is natuurlijk voor ons Marieke Elvis. Ik bedoel deze Elvis Presley. En het gaat er een stukje beter mee hoor, met ons Marieke Elvis. Ik ben benieuwd wanneer ze hier eens terug bij ons in de studio gaat zitten. Ja, ja, stel je voor, ons Marieke terug aan de telefoon. Deze madame, luisteraars, of deze meneer, doet het nu samen met de Royal Philharmonic Orchestra. Roy Orbison is dit.

0: Als je aandachtig had geluisterd, dan hoor je de Royal Symphonic Orchestra erachter bij Roy Orbison met deze California Blue. En zo gaan wij zoetjes aan naar 9:30. 6 minuten voor 9:30 op deze hete zomerse dag. En hier is Candy Staten.
1: What's the

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
10: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

It's too late, baby. Dat was, om volledig te zijn, Carole Joan Klein, alias Carole King. Ze werd geboren op 9 februari 1942 in Manhattan. Ze schreef ondertussen muziek voor de Charrels, voor Bobby V, voor de Everly Brothers, voor Little Eva en zelfs voor de Beatles. Luisteraar, deze It's Too Late, een straffe madame, deze Carole King. Jawel, jawel. 9:55 is het geworden. Have you ever been lonely? Or have you ever been blue? Hier is meneer Tom Jones.

Ah, wel hè. Je kunt je van Lillo zijn, van Oboken, van Keel. Maar als je het goed wilt, dan luister je naar onze Danny van Tichelen op Radio Minerva. Dat is pas een goeie morgen, zeg.

Je weet, tegenwoordig moeten we Sir Cliff Richard zeggen, want hij is in de adel verheven door de Queen. And if I give my heart to you. En zo gaan wij zoetjes aan naar 10 uur toe, luister, met de zon in onze nek en de airco hier in de studio op. En meneer Terry Stafford op jouw online bord met deze Suspicion.

Of helemaal niet achterdochtig te zijn als de zon schijnt. Gewoon insmeren, dat is de boodschap. En veel drinken, luister. Je hoorde Terry Stafford met The Suspicion. En Lydia is jarig vandaag. Ze wordt gefeliciteerd door haar allerliefste ventje, De Louis. En hij vroeg erbij of deze plaat erbij kon van Whitney.

Speciaal voor Lydia, die vandaag jarig is van haar Louis. Deze Whitney met I Will Always Love You. Wat mooi, hè? Ja. Kort voor 10 moest hij erdoor komen, die plaats. Wel, we zijn goed op tijd, denk ik. En je kreeg meteen de titel mee van Whitney. I Will Always Love You.

Dat was Samantha Steenwijk met Wesley Bronkhorst en In Mijn Armen. Ja, ik val ook in de armen van de Jan zo dadelijk. Die gaat mij hier buiten bonjouren. Straks na 10 uur is hij er met zijn nostalgische klanken natuurlijk. Hè. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. We hebben elkaar al een beetje ingesmeerd met de zonnecreme die hier te beschikking is in onze studio's. En ik neem u mee naar de wonderlijke wereld van Vic Damo met zijn versie van When the Begin, the Begin. Misschien een tip voor onze top 1000 voor deze man daarin te stemmen. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

gaat zo dadelijk beginnen na 10 uur. De nostalgische klanken van onze Jan van Dam. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Wij gaan eruit, luisteraar. We gaan u een hele fijne vrijdag wensen. En graag tot zondag. Salut allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
7: Land of hope and glory.
6: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Scholen moeten tot maar liefst 16 jaar wachten voor ze kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats of renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk bakken geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zohal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen euro extra om meer scholen te kunnen helpen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat bedrijven exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu hanteren ze vaak zogenaamde indicatieve levertermijnen. Bijvoorbeeld 3 weken, maar uiteindelijk duurt het langer en dat is lastig voor de klant. Minister Beenders denkt daarom aan een levertermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen. Maar bedrijfsorganisaties noemen levertermijnen niet altijd voorspelbaar en vrezen dus voor meer problemen. 2 op de 3 Belgen weten niet welke papieren ze allemaal in orde moeten brengen na een overlijden. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Vanessa de Koning.
11: Dat gaat vooral over al die administratie na de uitvaart. Mensen denken vaak dat de uitvaart regelen dat het drukste is en het meeste energie vraagt. Maar na die uitvaart komt er ook nog heel veel administratie op je af. En dan is dat voornamelijk die nalatenschap regelen, alle instanties aanschrijven. De overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnement.
10: Experten raden daarom aan om een lijst te maken, zodat nabestaanden weten waar ze welke documenten kunnen terugvinden en met wie ze allemaal contact moeten opnemen. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
16: zeg?
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, ImmoBip.
20: Aha. Minerva.
21: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was het orkest van Bob Moore met Mexicali Rose. Goedemorgen op deze toch wel stralende vrijdagvoormiddag. Ik zeg wel stralend, want de zon is hier al volop van de partij en het wordt vandaag weer bakken en blazen. Hè. Het is misschien een beetje te veel van het goede, maar ja, we staan er weer al voor en moeten erdoor de volgende zomer. Of de volgende dagen, zeker, want het blijft nog minstens de kleine 2 weken zo warm weer. Maar niet getreurd, ik ga bij u de schaduw in de huiskamer proberen te brengen. Niet de zon vandaag, maar de schaduw, die komt dus veel meer van pas als de zon. Ja, dus ik ga ook nog mijn collega, onze Danny van Tichelen, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10 hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En we gaan over naar onze eerste vocale plaat en dat is er eentje van de Shoreditch met de Tall Pole.

Dat was El Martino met Dear Heart. Nu heb ik hier een plaat voor u meegebracht met toch volgens mij een zeer rare titel. Die luidt de I Love You Bit. En wat daarmee bedoeld wordt, dat moeten we misschien nu te weten komen van Elma Kogan en Lionel Bart.

En morgen is er weer een andere dag. Till tomorrow comes. Dat was Jimmy Dean. Ik heb hier Anne Williams er even bijgehaald. En toen hij destijds ging trouwen, heeft hij zich overslapen. En hij moest zich echt haasten om in de kerk te geraken. Want Aswap kwam hem niet meer op tijd. Anne Williams met Get Me to the Church on Time.

Ja, vroeger werd er nog voor de kerk getrouwd. Dat is nu heel wat minder geworden. Hè. Maar destijds was dat, dat hoorde erbij. Als gehuwde moest dat voor de kerk zijn. Get me to the church on time. Dat was Andy Williams. En wat dacht u van een Duitstalige melodie? Wel, ik heb er even Katharina Valente bijgehaald op deze toch wel mooie vrijdagvoormiddag. Met dit nummertje nog, Matrozen auf Spiel.

Dark Moon, dat was Bonnie Guitar. Ja, ik denk niet dat daar er een echte naam is. Het zal een artiestennaam zijn, zeker. Hè? Want wie heet er nu in het echt Bonnie Guitar? Ik denk dat dat niemand is. Hè? Dus deze dame met Dark Moon heette dus Bonnie Guitar. En deze man, die kent iedereen zeker weten. Hier is Bing Crosby. My baby just cares for me.

0: coming for her Friday. My baby just cares
1: for me. De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En gesteund het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
9: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Billy Vaughan met de Red River Valley. En de volgende opname is er een uit Nederland. Het is op en top Nederlands, want hier zijn André Hazes samen met Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Ja, ik weet niet of u gedanst hebt op deze melodie. Het is een beetje warm om te dansen, maar het was alvast een swingende plaat van Carl Simmons met zijn At the Hop. De volgende plaat komt uit 1963. Uit 1963 is dit nummertje van Brenda Lee, She'll Never Know.

Ja, en dat is eeuwigdurend, hè. Altijd, daar kun je niks van afknijpen, hè. Dat is en blijft eeuwigdurend, always. Dat waren de Blue Diamonds. En wat dacht u nog van een Franstalig melodietje? Wel, ik heb hier de Franse komiek voor u meegebracht. Hij is ook al een hele tijd overleden, want destijds werd hij heel bekend in De Grote Boemel. Een film samen met, hoe heet die man nu weer, Jan? Louis de Funès, ja, ik ben even de tel kwijt. Hij speelde naast Louis de Funès in deze film De Grote Boemel. Dus ik heb het over Bourville. Hier komt hij met Un clair de lune à Maubage.

0: recept.
1: Dat was hem dus, onze vriend Boerenfilm uit Un clair de lune à Maubeuge. Ik heb nog tijd om deze man er even tussen te gooien in het eerste gedeelte. En dat is een Billy Walker. Hier is hij met A Million and One.

Ik draaide daar straks André Hazes met Willeke Alberti. Dus ja, Willeke was erbij, hè. Dus dan kan haar vader zeker niet ontbreken op het appel. Dus hier is Willy Alberti met Buonanotte Bambino.

Dat was dus Willy Alberti met Buonanotte Bambino. We zijn toe aan onze laatste vocale plaat wat het eerste gedeelte betreft. En dat wordt nog een nummertje van Earl Grant met House of Bamboo. Na het tijd zijn en het nieuws van 11 uur zijn wij er terug. Ik zeg wel wij, maar mijn collega aspirant-presentator gaat dat van mij overnemen het volgende uurtje. En ik ben overtuigd, die gaat dat heel, heel goed doen. Maar we gaan eerst nog eens luisteren naar Earl Grant met House of Bamboo.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
6: Diesel tanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
7: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
6: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Schatteke, ja. Ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij had wat opgebroken?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 0326 93 93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Goedemorgen mensen. Om het gemakkelijk te maken is mijn naam ook gewoon Jan. Net als mijn mentor Jan. En ja, het is voor mij de allereerste keer op Radio Minerva. En ik wilde absoluut beginnen met een nummertje waar je dorst van krijgt. Rum en Coca-Cola van de Andrew Sisters.

U hoorde Runaround Sue. Het is misschien, misschien wat te warm om rond te lopen, maar Sue die kon het echt niet laten. Het volgende nummertje is er een van mijn grote Vlaamse idolen, Guido Belcanto. Toverdrank. Misschien ook misschien wel handig bij dit verschrikkelijk warme weer. Toverdrank.

Guido Belcanto en Toverdrank. Het wordt vandaag, heb ik gelezen, 35 graden of zoiets. Kijk, als we echt allemaal beginnen te smelten, kunnen we misschien nog op de maan terecht. Fly me to the moon.

Fly Me to the Moon. Van de volgende artiest heb ik een nummertje gekozen waar je eigenlijk bijna niet hoort dat hij het is. En misschien ja, vind ik het net daarom net een van zijn beste. Sorry voor alle Bob Dylan fans. Dit is Lay Lady Lay van Bob Dylan.

Bob Dylan. De volgende artiest was een jonge gast, als Bob Dylan ook een jonge gast was. Serge Gainsbourg, met een heel zwoel nummertje. Couleur Café.

Gene Chandler met Duke of Earl. De artiest die je nu hoort, het is eigenlijk ongelooflijk, maar die speelde op zijn linkerhand, als ik het goed heb, zijn gitaar maar met twee vingers. En eigenlijk is hij een van de meest fantastische gitaristen ooit. Het nummertje heet Stardust.

was zelfs nog een heel klein manneke toen Elvis Presley zijn eerste stappen in de wereld zette en de wereld veroverde met zijn geweldige nummers. Dus ik heb hem dan ook veel later pas leren kennen, maar toch een van onze meest goddelijke artiesten ooit, Elvis Presley. U hoort hem hier met Suspicious Minds.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.

0: Vrijdagavond aan Daanske passeren bij Minerva.
1: Goedemorgen of bijna goedemiddag, beste luisteraars van Minerva. U bent nog steeds afgestemd op nostalgische klanken. En ja, misschien denkt u, tja, maar dat is toch niet de stem van Jan van Dam? Nee, inderdaad, ik heb dit uur een beetje gekaapt. Waarvoor mijn excuses, Jan. Ik ben ook wel een Jan, Jan de Palmenaire. En ik mocht hier van Jan deze ochtend even mijn eerste pogingen zetten. We gaan verder met Nat King Cole, This Can't Be Love.

zeer zwoele aan Margaret met Slowly. En ja, met een weer als dit gaat bij mij toch alles wat trager. Ik weet niet of dat bij u zit. Volgende nummertje gaat over liefde. Zoals heel veel nummers uit de jaren 60 natuurlijk. Het woord love komt, denk ik, bijna in alle liedjes voor. Why do fools fall in love?

Del Vikings. Wat een naam, met Whispering Bells. U gaat nu de Crew Cuts horen met Shaboom, Shaboom. Ik vind het een fantastische titel. Past ook wel bij het weer, vind ik. Shaboom, Shaboom.

Dat waren de Crew Cuts. Luigi Tenco nu. Ik heb die leren kennen ooit tijdens de fantastische serie Professor T. Ik weet niet meer op welke zender. En Professor T die was fan van Italiaanse liederen als dit. Luigi Tenco met een zeer traag, mooi nummertje.

beste luisteraars. Jan van Dam is me net komen zeggen dat het hier buiten... Want ik zit hier lekker fris binnen eigenlijk. Dat buiten bloedheet is. Eigenlijk een weersje op het strand. Er zit een Sint-Annekenstrand. Hoewel, het is zeer, zeer warm. Maar toch een liedje dat met strand te maken heeft van de Beach Boys. Don't worry, baby.

Zo, beste luisteraars, ja, don't worry baby, het is misschien toch een goede slogan om ja, de vrijdag verder te zetten en straks het weekend mee in te gaan. Dit was mijn vuurdoop, dank voor het luisteren, voor iedereen straks een fantastisch weekend en u hoort mij binnenkort hier op Minerva vast en zeker terug. Het was een fijne ervaring, graag tot binnenkort.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
5: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
6: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
5: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
8: Land of hope and glory.
7: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
12: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Annick de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
11: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
13: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
11: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
23: Aha, Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
10: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder, dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd. Dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
9: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
11: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
9: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid, omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
14: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze door hoekie.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug en het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro, 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
7: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn. Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
6: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. In Brussel gaan alle parken dicht om 8:00 vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft zonnig en rond de 33 graden.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
4: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn, op dag 1 van het festival, op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen terug. En het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
9: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
8: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen uit de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dag daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult en ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
17: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten. Dat is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. De gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. Vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden. En vooral heel veel zon.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat?
12: Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Aha. Minerva.
16: Die premetrauto. Geen trams. Met de verleuner linkerover. Dat is geen cadeau, hè? Amai.
17: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Ik weet niet wat jullie vrijdag altijd doen, maar op vrijdag is het bij mij kookdag. En ik heb daar natuurlijk de beste specialist bij uitgenodigd, Karel Wijkmans. Die komt zo meteen de keuken van Minerva onveilig maken, terwijl ik me bezighoud met de muzikale omlijsting. En die omlijsting die begon al meteen heel mooi met Sheila Black en You're My World. Louis Prima, dat is onze tweede muzikale gast. En Louis is uit het goede hout gesneden. Een houtsneden, daar ga ik me niet over uitlaten, maar wel over de plaat die hij heeft ingezongen. Gonna see my baby tonight.

Voor de meesten onder ons zal het weekend beginnen of stopt het weekend gewoon niet meer omdat ze op pensioen zijn. Maar er zijn mensen die ook op zaterdag en zondag moeten werken. En moeten is moeten, want je zal maar rondrijden met een vrachtwagen vol met verderfbare waren. Bederfbare, dat is het betere woord natuurlijk. Ja, live opgenomen is live opgenomen en ik knip het er gewoon niet tussenuit. Al die mannen die met een vrachtwagen, een camion of een truck rondrijden, wel daarvoor heb ik vandaag ook een plaatje meegebracht. Major Dundee en Big Wheels. En achter die grote wielen, Charles, die komt koken. Het wordt best gezellig hier op Sint-Anneke.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Ja, hallo, even geleden. Dat berichtje dat was toch niet zo goed, hè, jong? Maar, ik zou zeggen, houd er de moed in. We doen er allemaal vooraan en we hopen allemaal op het beste. Een beetje positief blijven is nodig. En, weet je, voor vandaag ga ik een gegrild visje kleren maken. Is dat goed, hè, kameraad? Voilà. Ja, dan gaan we eraan beginnen en dan koken we eerst 300 gram korte pasta. Je kent dat wel, zo van die busjes. Of van die strikjes, of van die spiraaltjes. En je laat die de laatste 30 seconden, als die ontkoken zijn, dan kun je die laten vergezellen door 150 gram diepvriesertjes. Je laat dat meekoken, dan giet er dat af. Dan laat je dat schrikken onder koud water en goed laten wat lekken. Dat is al de basis voor onze salade straks. Dan snijd je een bosje radesjes in partjes en je verwatert het klokhuis uit 1 Granny Smith appel en je snijdt hem dan in klein blokjes. Je snippert dan ook nog een bosje bieslook. Alleen een bosje of een half bosje, snel vanuit of het hoe groot dat de bosjes zijn. Hè? Je mengt het allemaal schoon doorheen met 2 eetlepels mayonaise en je zet dat koel weg in de koelkast. Dat is het meest koel. Hè? En dan rasp je de schil van een citroen totdat je 1 koffielepel vol hebt. En dan pelde en perste 1 teentje look en gehakt 2 koffielepeltjes kappertjes en gemengd die met die citroenrasp en 3 eetlepels olijfolie. Dat mag goeie olijfolie zijn. En dat brengt op smaak met, hoe zou het anders kunnen, peper en zout. Dan beginnen we het groot werk. We pakken 4 stukken vis, zeeduvel of kabeljauw of leng, weet ik veel, vis van ongeveer 175 gram per stuk. En je smeert die in met olijfolie en een koffielepel garam masala. Dat is geen Chinees, maar dat is Indisch. En dat is eigenlijk ongeveer zo hetzelfde als currypoeier. Dus heb je geen garam masala, dan pak je currypoeier. Je doet er ook nog een snufje gerukte paprikapoeier bij en wat grof zeezout. En dan kun je die grillen. Of bakken, nog grillen op een grillpan of een barbecue. Heb je dat alle 2 niet en alles, dan bak je dat gewoon in de boter. Voilà. En als dat klaar is, dan leg je daar een stukje vis op een bord. En je verdeelt er die olie over. En dan geef je er de pastasalade bij. En om te drinken, glasje water of witte wijn. Dat smokt altijd. Maar ik zou zeggen, hou de goed, smakelijk eten en tot de volgende keer.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatte. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: De zon schijnt hier vol een bak en ik stond hier aan een eten oven. Lou, ik wil een sangria.
2: Wel, soms denk ik dat ik gek word, want reeds vele nachten lang wordt mijn hart verscheurd door een passionele drang. Het betreft een vrouw, niet eens attractief. In de menopauze, vals blond en massief. Ik ben mezelf niet meer, ik lig ervan wakker. Ik denk dat ik verliefd ben op de vrouw van de bakker. Ja, de vrouw van de bakker, dat is mijn ideaal. Mijn vrienden zeggen, jongen toch, jij bent niet normaal. Maar het kan mij niet deren dat ze me bekritiseren. Mijn gevoel voor romantiek overwint alle kritiek. Maar ik ben mezelf niet meer, want vannacht schrok ik wakker. Ik had een natte droom over de vrouw van...

elke zondagmiddag koop ik bij haar pistolees. Vloerboter of gewone, vraagt ze me dan steeds. Dan denk ik bij mezelf, oh wat is zij intelligent. Want ik ben een domoor die dat onderscheid niet kent. En in haar witte schort is ze o zo sensueel. Een vrouw in uniform, daarvan word ik sentimenteel. De verborgen geheimen der patisserie heeft deze vrouw compleet onder de knie.

Zo, Karel Wijkmans die mag even rusten en hij komt straks terug in deel 2 om zoetigheid voor te bereiden. Wij gingen alvast samen langs de vrouw van de bakker, samen met Guido Belcanto. En wat kochten we daar bij de vrouw van de bakker? Heel lekker, le petit pain au chocolat.

Een klein chocoladebroodje, maar als ik zelf mag kiezen, liever eentje met van die pudding die alleen maar bakkers kunnen voorbereiden. Lekkere pudding tussen een koffiekoek met chocolade of zo'n worstje. Alhoewel, zo'n worst met pudding in, dat vraagt ook een beetje voor problemen nu en dan. Zeker als je een beetje, zoals ik, onhandig bent. Als je verkeerd bijt, dan hang je gewoon vol pudding. Nu goed, daar vanaf, laat ons nog maar wat muziek draaien op de radio. De gouden stem van Mariah Carey bij me in ieder geval. En helden, helden zijn we gewoon allemaal, niet? MUZIEK

Kijk, onze collega Rudy van Brussel zal weer in zijn nopjes zijn, want Matt Dusk was te horen op de radio. En ja, inderdaad, we zijn 19 juni en die zon die mag al volop beginnen schijnen. Hier in Spanje is het ondertussen 7, 28, 29 graden en soms nog wel een beetje meer. Summering van Matt Dusk en nu een beetje rock'n'roll met de man met het krulletje op zijn voorhoofd, Bill Haley, Lean Jean.

0: We zijn toe aan ons tweede item in dit eerste gedeelte van de Hut op Vrijdag. En dat doen we zoals naar gewoonte met drie platen uit één jaartal. Vandaag gaan we naar 1955 en dat doen we met Slim Whitman, Perry Como en Bo Diddley. Genieten, drie platen na elkaar en ik ga mij een frisvatertje inschenken. Mag het?
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1955.

We hadden Rosemary van Slim Whitman, Kokomo van Perry Como en Bo Diddley van wie anders dan Bo Diddley. Dan zijn we nu toe aan een beetje rust, een beetje romantiek en genieten van een cover. Tom Jones en zijn uitvoering van Nothing Rhymed.

Mooi hè, die plaats van Tom Jones. En er komen nog toffe dingen aan tot en met 6 uur in deze hut. De volgende 2 platen, daar moet je ook eens een keertje goed naar luisteren. Want je zou zeggen, er is afgekeken. En toen ik nog naar school ging, kreeg je daar een 0 op 10 voor. Maar in dit geval zeg ik, goed gevonden. Marie.

Terwijl muziekjes soms heel dicht bij elkaar liggen, zoals net deze Acapulco, Mexico en Sherry, kunnen ook plaatnamen, of moet ik zeggen titels van platen, dicht bij elkaar liggen. Want neem nu Sherry van de Four Seasons, zou dat in het mooi Nederlands niet gewoon Sherry kunnen zijn?

0: Ja, het was een echte chérie, onze Eddie Valli. Onvergetelijk toch. En wat ook onvergetelijk is, dat is het nieuws dat elk uur van de dag langskomt hier bij je favoriete radio, meneer Vaval op het Sint-Anna-strand. Want het is weer zover. We gaan naar het finale en naar het nieuws van 5 uur. En we starten alvast met Woody Herman en his orchestra en At the Woodchopper's Ball. Tot zometeen, want dan gaan we flippen, we gaan floppen en we gaan flyen in deel 2.
1: We horen elkaar terug na het nieuws.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu
8: 5
7: uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het kan vanavond stevig onweren. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Henau.
10: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
9: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Door het onweer worden heel wat evenementen afgelast. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is de hitte. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd een temperatuur van 32 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Ik moet het u niet meer uitleggen. De NMBS verwacht veel dagjes toeristen door het mooie weer. Je hoort Dimitri Timmerman.
11: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenbergen. En 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in de stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
9: NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Het is intussen al ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of sponsoren. Dat geld gaat naar het goede doel, een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden. Met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral heel veel zon.
12: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
13: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
12: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
7: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
19: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
22: Ja,
21: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
22: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
21: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
22: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
21: 0485 54 87 85.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

Flip, Flop en Fly. En daar waren we meteen terug in deel 2... samen met Carl Wijkmans, die in de keuken staat te blinken... als een flipketel. Of moet ik zeggen, fluitketel. Dat klinkt al veel beter, dat gefluit op de radio. We gaan nog koken in deel 2. We gaan nog een driepak van de Rat Pack laten horen. En voor de rest heel veel muziek uit de grote archieven van de Radio Minerva. Wat dacht u van deze meneer... En wat voor een meneer, Tony Bennett in I've Got to Be Me.

Karel Wijkmans die zit al te blinken in de keuken van Milieuval om de zoetigheid op u los te laten zometeen. Maar eerst toch muziek natuurlijk. Pinball Boogie van Red Foley. En pinball, dat is een beetje een flipperkastmuziekje. Maar wat voor een flipperkast. Laat ze maar flipperen, die ballen in de boogie.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Willem Bakker ziet er soms van die koekjes liggen, zo van die koekjes voor bij de koffie. Die zien er heel lekker uit, zo'n beetje opgeblazen, maar die zien er altijd heel perfect uit. Dat gaan we nou proberen na te maken. Wat doen we ervoor? Ja, als die het met bakken is, dan zetten we de oven op 180 graden en we gaan die even verwarmen. En dan pakken we draaijakjes en we gaan die scheiden. Het wit van de dooiers. Dat wit dat doet in een heel proper kom. Geen vet eraan laten, want dat is niet goed. En die apart houden dan ook nog die eierdooiers voor ze biedt. Die eiwitten die gaan we opkloppen met een snufje zout. En je blijft goed kloppen en daar doe je dan geleidelijk aan 100 gram suiker bij. Totdat dat schoon wit ziet allemaal. Oké. Dan maak je dat eraf. En dan zeefde in een ander bokalken, in een ander kommetje, 25 gram bloem met 25 gram amandelpoeier en 85 gram poedersuiker. En een snufje zout. Dat mengde goed en dat zeefde gewoon allemaal over dat eiwit en gemengd dat er heel voorzichtig zonder, gespateld dat er voorzichtig zonder. Als dat allemaal gedaan is, zonder brokjes, dan doe je dat in een spuitzak. Met een rond spuitstukje. Ja? Of je snijdt voorzichtig het puntje van die plastieke spuitzak. Dat is toch voor weg te gooien. Dan leg je een bakmatje of bakpapier op een ovenplaat en je spuit daar rondjes. Ter grootte van een macaron. Dat is iets groter dan 2 euro. Hè? Ja, iets groter wel. Hè? En je spuit dat erop. En dan, wat zouden we dan doen? Schoon afbakken zeker, hè? Uiteraard. Dan kun je dat schoonetjes afbakken en dat duurt ongeveer 12 minuten. Ondertussen maken we de botercrème die je allemaal er straks tussen spuiten. Je verwarmt in een pannetje 250 gram suiker in 5 eetlepels water. En daarna is het precies af te meten, want dus dan moet en je mok dat warm tot op een temperatuur van 121 graden Celsius. Steek er een wasthermometer in, 121 graden Celsius. En als dan dat klaar is, allee, ondertussen kun je er een volledig ei en 3 eierdooiers in een kom doen en je klopt dat op hoge snelheid. Doorvoegde dan op de deur. Als die op temperatuur is, die siroop, doe je dat er heel geleidelijk bij en blijven kloppen op hoge snelheid. Dan ga je zien dat dat een beetje indikt. En als het dan een klein beetje afgekoeld is, dan kun je daarna een kommetje afgekoelde espresso bij doen. Een klein tasje is dat, zo heet hier klein. En dan is dat nog een beetje warmer, dan kun je daar nog altijd 400 gram roomboter, in stukjes gedaan natuurlijk, hè. En dan kun je dat door zachtjes blijven onderkloppen, totdat alle boter opgenomen is en totdat je een schone, smeuige crème hebt. Die kun je dan ook in een spuitzak doen. Liefst met een stervormig mondje. En dan bewaar je die in de koelkast. Gold de koekjes uit de oven. Je laat ze afkoelen tot kamertemperatuur. Dan pak de koekje en je spuit heel netjes met van die crème op dat plat stukje van dat koekje. En dan pak je een ander koekje en je steekt dat er nog eens terug tegen. En dan heb je zo een gevuld koekje. En eventueel kun je daar nog een klein beetje gewone gemalen koffie over doen. Een klein beetje, hè. Ja, ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk was, hè. Maar het zal heel lekker zijn. Allee, als je dit geprobeerd, dan ben ik zeker dat je ook in je gedachten zult hebben smakelijk eten. Lekker.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: Zeg Lou, ik kon niet halen om te drinken. Wil jij ook een fris colaatje?

0: Eten is belangrijk en het eten moet ook eetbaar zijn. En daarom hebben we Karel Wijkmans hier op de radio. Maar wat ook belangrijk is, dat is de omlijsting van het maal dat je voorgeschoteld krijgt. De tafel netjes gedekt. En natuurlijk mochten we samen met de strangers niet vergeten van de messen en de verketten klaar te leggen. Oftewel, de vorken en de messen in het mooie Nederlands. Goed, daar vanaf. Karel komt volgende week vrijdag terug koken hier in de studio. En wij draaien plaatjes. Nat King Cole en Send For Me.
1: When you want a true lover, send for me. Send for me.

Er zijn van die platen die blijven hangen aan je lijf, zoals goeie rode wijn in een mooi glas. Als je daarmee rondtoert, dan blijft het gewoon allemaal plakken aan het glas. Zo'n wijn, ja, dat bedoel ik. En dat heb je met muziek ook. En dan mag die muziek zelfs gezongen worden door iemand anders dan degene die het ooit origineel op plaat heeft gezet. Want neem nu dit hier, I Can't Stop Loving You.

Onvergetelijke muziek, ditmaal in de versie van Nancy Wilson, I Can't Stop Loving You. En wat plakten we daarachter? The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley himself met Blueberry Hill. We zitten hier in de studio, wij zitten hier op Sint-Anneke en als u er dan nog bij komt om iets te komen eten of drinken in ons Minerva Café, dan kan het helemaal niet meer stuk. Dan zijn we toch gewoon happy together.

voor ons laatste item van vandaag en dat is een driepak van de Red Pack. Elke week op vrijdag en zaterdag komen ze terug. Frank Sinatra, Sammy Davis en Dean Martin. En ook vandaag op deze 19e juni zal het niet anders zijn. Ik heb voor jullie de Brooklyn Bridge, There and I Still Get a Thrill. En het enige wat ik ga krijgen is een glaasje water, maar het gaat wel smaken.

Die drie mannen, die hoor je morgen terug tussen 5 en 6 in de Hut op zaterdag. En wij zijn natuurlijk ook een beetje zot van de Fab Four. De Beatles, u weet wel, dat groepje in de tijd uit Liverpool. Blijf er een beetje fan van en het mag ook natuurlijk in een andere versie zijn. Want tenslotte, hoe dichter we naar jullie gaan, hoe warmer het wordt en hoe meer we denken aan een zwoele zomeravond. De Amanda Castro Band en hun versie van Help.

Laat die zon maar ten volle schijnen dankzij de Amanda Castro Band. En dat zijn we toe aan een stukje artificiële intelligentie. Voor velen een heel vies woord, maar ik gebruik het graag. Al was het maar om foto's te bewerken. Zo simpel en zo plezant. En soms is het ook interessant. Want neem nu Lou, Joe en de Data Dandy Band. Een bedenksel van de brouwer van de Safe Brouwerij. The Taste.

We zijn bijna aan het gaatje van dit programma. Dat wil zeggen dat we toch wel toe zijn aan een beetje deugnieterij. Want je moet echt wel van een ander huis zijn om te doen wat Marva in de tijd deed. Ik dans met een ander, maar ik kijk naar jou, de deugniet.

0: aan de andere kant van de radio. Ik vond het weer fantastisch om met jullie samen het weekend in te zetten. Zometeen zijn er de deugenieten van de vrijdagavond. En ik ben er morgen weer voor de Hut op zaterdag. We eindigen een beetje op een rustige manier. Ontspannen om het weekend des te mooier tegemoet te zien. Tot morgen.
1: We horen elkaar terug de volgende keer.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeven.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva. Van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
9: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
8: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond door de zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen alle parken of provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Joort Weerman, David de Henau.
10: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
8: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Louis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Veel zon en hete maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolven aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Met Marc Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw afternoon delight bij Mark Gerard. Hier zit u altijd op de juiste hittegolflengte. Wonderful tonight, Eric Clapton.

Leo Sayer, More Than I Can Say. Ik was dat liedje uit zijn begincarrière bijna vergeten. Samen met Orchard Road, Thunder in My Heart en zo verder. Ik ga meer draaien. Singing in the Rain, Gene Kelly.

helemaal de sfeer van de jaren 50, begin jaren 60. Maar het was 2020, een liedje van Hal David. U weet wel, de schrijver van de meeste hits van Burt Bacharach, gezongen door John Cassavas. La dernière valse, Mireille Mathieu.

Rudy Karel, samen een straatje om. En dan moet ik altijd een kleine traan bij wegpinken. Want dat doet me denken aan niet één, maar twee honden die ik heb moeten afgeven. Paul en Charlie. Lady, Kenny Rogers.

is bijna een morele plicht om na Kenny Rogers dan Dolly Parton te draaien. Here You Come Again. En dan een plaatje, dat voor mij is dat een schot midden in de roos van mijn jeugd, misschien ook in die van u, Paper Lace, The Night Chicago Died.

Middle of the Road met Soleil Soleil. En ik heb geen flauw benul of ze nog veel gedraaid worden of niet. Ik doe er. Ik draai in elk geval mijn steentje bij om ze nog levendig te houden. Bad, bad. Leroy Brown dan. Ja, u weet het, hè, van Jim Croce. Juist.

Zeer ingetogen versie hier door Linda Ronstadt van de Motown-hit destijds, The Track of My Tears. En dan gaan we een zeilboottochtje maken, of een tochtje met de zeilboot als u wenst. Het is er het weer voor. Calypso, John Denver.

ik had het u gezegd, we gaan een beetje zeilen. Eerst op de Calypso met John Denver. En daarna verder gezeild met de Commodores. En ook Lionel Richie natuurlijk daarbij met Sail On. Voilà, einde van dit eerste deel. Ik laat de muziek verder voor zichzelf spreken of zingen. En dan hoort u mij na nieuws en reclame terug. Ik hou het zonnig. Het is zomer. Summertime. Billy Stewart.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste tent van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heiles van het departement Omgeving.
3: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een procesverbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
2: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. Vanaf vanavond tot maandagochtend 6 uur over het hele land. En dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
2: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten ook 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 3e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot Xandro Meurisse greep net naast de overwinning. Hij werd 2e in de sprint. De 3e plek is voor de Deen Magnus Kort. En dan nog wielrennen, maar dan in eigen land. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Lewis Eski werd 2e. De Spanjaard Carlos Canal 3e. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Drukkend warm en er trekt dus een onweerszone over het land vanavond. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.
5: Met Mark Gerard, wherever you are.

Welkom terug, liefste duifjes, bij Mark Scheraar voor het tweede deel van uw Afternoon Delight. En wie heeft de volgende plaat nooit gekocht of gehoord? Dat kan bijna niet. The Bee Gees, Night Fever.

Cool in the Gang met Too Hot. En ik herinner mij een jeugdvriend. En die had een cassette-recorder in zijn auto. En een cassetje van Cool in the Gang. Dat cassetje was trouwens het enige dat aan zijn auto goed marcheerde. The Beatles, Ticket to Ride.

God Only Knows van de Beach Boys. Het enige dat ik daaraan kan toevoegen is, dat is magistraal, die muziek. Meer hoeft dat niet te zijn. Het is al genoeg. Michel van de andere Gérard, Gérard Lenormand.

Dalida, samen met Alain Delon. Parole, parole, parole. Ja, je hebt platen natuurlijk, je hebt goede platen. En dan heb je echte schijven, zoals het vorige. En ook het volgende. So You Win Again, Hot Chocolate.

Het zal niet moeilijk zijn om de titel van het vorige liedje te raden. Ik geef u een tip. Het is Taka, Taka, Taka, Taka. En de zanger is Paco, Paco. Veel herhalingen. Dus komt uit 1972, toen ik de gezegende leeftijd had van 10 jaar en een paar rolschaatsen. De Bee Gees nogmaals, maar dan vermomd onder Andy Gibb. En zij blijven op de achtergrond. Het zijn in elk geval de Bee Gees. Our love, don't throw it all away.

Olivia Newton-John, Let Me Be There. En dat is de schuld van een andere jeugdvriend, de Michel, die altijd de oren van mijn kop zaagt om Olivia Newton-John te draaien, want hij is daar na al die jaren nog steeds stapel verliefd op. Bij deze is dat dus gedaan. Behind Closed Doors, Charlie Rich, alias De Grijze Vos.

Juice Newton uit haar album genaamd Juice. En de nummer was natuurlijk Queen of Hearts. Weet u het jaar nog? Ja, het valt juist met zijn hakken over de sloot in de jaren 80, 1981. Iets rustiger aan dan terug met George Benson, This Masquerade.

De Carpenters, ze mochten niet op het appel ontbreken vandaag met het nummer Sing. Voilà, en ik hoop dat u een beetje heeft kunnen meezingen, want het zit erop voor mij, hè, einde van dit eerste deel wat mijn tussenkomst betreft. Ik laat de muziek nog spelen natuurlijk. En daarna hoort u mijn vriend en collega Willem van 8 tot 10 en ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. Ik hoop dat u een beetje beter gezind bent, nog beter gezind bent dan om 6 uur. If you don't know me by now, dan zullen u mij nooit leren kennen. Harold Melvin en de Blue Note. Tot volgende keer. Marc Gerard.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rock Werchteren moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heiles van het departement Omgeving.
3: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
2: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
4: En nou, het is van datte.

0: Mooi weer vandaag, zeg maar gerust een hittegolfje. Bart Kael stelde de juiste vraag aan het begin van deze verkoelende vrijdagavondaflevering.
1: Radio Minerva.
2: Radio Minerva. Krijgen we deze zomer heel veel zonnige plaatsen.

0: Het is Van Datte in zomermodus. Welkom bij onze zonnige cocktail.
1: Ja, laat ons hopen dat de airco's het goed doen en dat wij met onze muziek en ons programma een beetje verkoeling bij mogen brengen. Ze hadden het voorspeld, hè, er kwamen warmer dagen, we hebben een tijdje regen gehad en nu dus weer volop zomer. Enfin, te veel is nooit goed, dus opletten geblazen en zorg in elk geval dat je genoeg drinkt. Want dat is belangrijk. Toch wel 1,5 tot 2 liter water moet je per dag nuttigen om een beetje de gezondheid op peil te kunnen houden. Welkom bij deze vrijdagse 19 juni alweer met een Tis van Datte die blinkt in zijn klassieke vorm. Straks in de Club van 60ers gaan we stevig rocken met een beestige rockplaat uit die periode. 60 jaar geleden in onze hitparade terug te vinden. Met andere woorden, straks hey hey, het is zomer. Dit is Radio Minerva.
2: De zon in je radio.
3: Willem van Walen.
4: Hello, baby.
5: Ja, this is the Big Bopper speaking.

De man had een probleem met zijn gehoor, maar dat belette hem niet om schitterende muziek op te nemen. Johnny Ray and the Four Lads, Love Me Like I Want You. En Jim Reeves, ja, die wordt wel eens vaker in onze programma's gedraaid. Een man die ook veel te vroeg afscheid moeten nemen heeft van zijn muziekcarrière. En je kan dus de parallel met de Big Bopper die we ook draaiden heel makkelijk trekken. Die verongelukte samen met Ritchie Valens en Buddy Holly en ook op 31 juli 1964 stort een vliegtuigje neer vlak bij Nashville. Daarin zat Jim Reeves. De man is dus net 40 geworden. Bij Radio Minerva hebben we het natuurlijk wel eens vaker over artiesten die er niet meer zijn. Dat is nu eenmaal het gevolg van het DNA van onze zender. Heel wat oude artiesten uit het verleden. Deze Bill Medley maakte gelukkig in de jaren 80 nog wel eens een comeback, dankzij die film met Patrick Swayze, Dirty Dancing, The Time of My Life.

0: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
0: Sinds 1982, dit is Radio Minerva.

En eens dat je van die artiesten hebt die dan verongelukt zijn met een auto-ongeluk, met een vliegtuigongeluk, zoals de Big Bopper en Jim Reeves, ga je dat automatisch ook een beetje opzoeken voor de andere artiesten. Want Sam Cooke, die we net draaiden, die is ook al op een gewelddadige manier om het leven gekomen. Namelijk, in 1964, op 33-jarige leeftijd, raakte hij betrokken bij een schietpartij en liet daarbij het leven. Geweld in de muziekwereld, ach, het zal wel van alle tijden zijn, zeker hè. We gaan Vera er nog eens bij halen en Sunny ook als Steven kan. En dan mag de Club van Zestigers weer opendraaien. MUZIEK.

0: van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walenburg.
1: In 1966 woedde er in de hitparades een bitsige strijd tussen twee Britse bands, de Beatles en de Stones. Van die eerste hadden we er al een aantal in onze club, maar vandaag ook tijd voor de Rolling Stones. Zij scoorden in de juni maand van 1966 een wereldhit met het verhaal van een deur die helemaal zwart geschilderd moest worden. Het was een compositie van de heren Jagger en Richards en werd destijds een beetje raga rock genoemd. Opvallende instrumenten in dit nummer zijn bijvoorbeeld een Hammond-orgel, maar ook de sitar, die professioneel werd bespeeld door Brian Jones, Rolling Stone van het eerste uur, maar een jaar later kwam hij door overmatig drugs gebruikt om het leven. Het nummer Paint It Black kwam in 2018 terecht in de Grammy Hall of Fame en werd door Rolling Stone magazine genomineerd als een van de 100 beste rocksongs aller tijden. Kortom, stevig en pittig werk vanavond, de Stones met Paint It Black in onze Club van Zestigers.

Wij moeten het niet altijd zeggen, artiesten kunnen het ook gewoon zingen, dat het zomer is. Luc Bral deed dat en daarna haalden we Moshe Dadis nog eens van onder het stof van het Eurovisie Songfestival ERS 2. Vrijdagavond, dat betekent Marc Gerard, Willem van Walem en nog eens Marc Gerard straks met de Platenbazaar. Maar eerst verontschuldigingen van Lynn Roberts.

einde van het eerste deel. Het is van dat op deze zwoele en tropische vrijdagavond. Blijf nog wat hangen, want na 9 uur wuiven wij u nog meer koelte toe. Tot

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er trekt op dit moment een zwaar onweer over ons land. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Bepaalde regio's zitten zonder elektriciteit. Het wordt een kort maar krachtig onweer, zegt weerman David de Henouw.
3: Er zit nu een onweer met supercel karakter, dus met hagel, met forse windstoten, met veel neerslag op korte tijd. Net voor de Belgische grens heeft eigenlijk al een beetje de regio Komen bereikt en gaat dus richting Kortrijk en dan ook het Gentse en ook mogelijk nog het westen van Antwerpen.
2: In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op een 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. En door die hitte gaan we de komende dagen een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag. Dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater. En bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK High Rocks in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan. Roeier Ward Lemmelijn had een off-day, hij werd 38ste. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
1: Radio Minerva Evergreen.
4: Radio Minerva, op vrijdagavond. Het is van datte.
5: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Minerva.
6: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de

0: De zomer, hij is hopelijk de komende maanden nooit ver weg. Zeker niet bij Radio Minerva in onze programma's. Mungo Jerry mocht dit tweede deel openen. Nog heel veel muziek hebben wij voor u en wat interne informatie. U kent de format op vrijdagavond. Het is Minerva, blijven luisteren is zeker en vast een heel goed idee.
1: Goedenavond.

Diane Krall, we hebben al langer een boom voor haar muziek. Zelfs uit de tijd dat ze nog flink wat jazz ten berde bracht. It's Wonderful een keer en daarvoor Alan Dale. Maar jammer genoeg, daar gaf niemand thuis. Soms is terugblikken een leuke bezigheid. Blijven hangen in nostalgie. Nieuwe single voor Danny de Rover, luister maar.

0: Collega Danny van Tichelen zei afgelopen zondag nog, waar Tom Jones is, is er vaak ook Engelbert Humperdinck. Wel, dat moeten wij een beetje ontkrachten, want vandaag is er alleen die laatste. Engelbert dus, Just the Two of Us en Gunther Neefs, ook daar gaat het weer iets beter mee. Gelukkig maar weer.
1: Lily, Lily, Lily, Lily, rock that Lily.
2: Willem, speelt u eens een plaatje, bijvoorbeeld in het Duits?

0: Minerva. Het is van Datte. Willems on the
1: radio. Minerva. Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond. Het is van Datte.

Jerry Butler, het zijn de sterken die deze wereld zullen overleven. Hij wist het al heel lang. En Eve Boswell met het aanstekelijke Willie Rockabilly van lang geleden. En dan vraagt onze kleinzoon zich wel eens af, speel eens een plaatje in het Duits. Ja, we kunnen het in alle talen. Bijvoorbeeld Zweden die in het Engels zingen met een Franse titel. Het kan allemaal hier op een vrijdagavond, hoor.

Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van, hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

Kijk, bij dit soort muziek heb ik dan weer vragen. Zwemmen leert man in zee. Ik heb leren zwemmen in een kleine plas, daarna in het zwembad en pas op latere leeftijd waagde ik mij aan open zee. Manuela uit Duitsland van lang geleden en Johnny Burnett, the poorest boy in town. Nog snel, het orkest van Les Brown.

Einde van deze Tis van Datten in een zwoel zomerskleedje. Ja, we zullen de hitte nog even moeten slikken. Volgende week komen er opnieuw mildere temperaturen. Ik wens u nog een heet, prettig en aangenaam warm weekend. Wij horen elkaar graag bij de volgende gelegenheid. En die duurt echt zo lang niet meer. Tot dan.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henau.
3: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
2: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje. Dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
4: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat hem nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
2: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Bobby Caldwell met zijn grootste hit uit 1978, What You Won't Do For Love, heeft ook hits geschreven voor anderen, zoals Boss Kags, Heart of Mine en zo verder. Echte blue-eyed soul of jazzy meer. Never Let Me Go, Nat King Cole.

Diana Washington, we kennen haar natuurlijk als een jazzdiva, maar ze was heel goed thuis in de blues, hier in de Backwater Blues. L'âme des poètes, oorspronkelijk van Charlotte Trenet, denk 1951, over de onsterfelijkheid van de kunst. Hierdoor Juliette Gréco.

Wim de Kranen met het zeer gekende Rosanna. Er is ook nog het zeer gekende Tim natuurlijk. Men vergeet wel eens dat Wim de Kranen niet minder dan zeven LP's heeft uitgebracht. In totaal een tachtigtal nummers. Dus ik zal er ook eens wat andere gaan draaien dan die echt meest bekende. Guess Who? The Righteous Brothers.

Julie London, You Stepped Out of a Dream. En ik betrap mij erop dat ik recent terug veel Julie London programmeer. Dat is dan een tijdje wel, een tijdje niet. Dat is een beetje zoals preparé eten. Plots heb je daar goesting in en dan weer een paar weken niet. Het wordt dan too close for comfort. Mel Tormé.

Nancy Wilson, Something Wonderful Happens. Elke keer als ik Nancy Wilson draai, en dan denk ik, ja, iedereen moet die stem toch graag horen. Maar dat is natuurlijk niet. Smaken verschillen. En ik vergeet dat soms ook. Tom Jones, What the World Needs Now is Love.

Sarah Vaughan, that's all. Maar we zijn nog niet, dus zeker niet alles. Hè. Ik moet nog, we hebben nog meer dan een uur te goed. In elk geval, die cd waarop dit liedje staat, Crazy and Mixed Up van Sarah Vaughan. Als u één LP of cd koopt van Sarah Vaughan, koop dan die. Crazy and Mixed Up. Fantastisch. When I Was Your Man. Liedje van Bruno Mars, maar gebracht door The Temptations.

Moonglow van de net iets oudere Carly Simon. Verrassend tegenover haar eerdere repertoire. Voilà, we gaan naar het einde van dit eerste deel toe. Dat betekent dat ik de muziek tot aan het tijdsein laat spelen en dan terug verschijn. Sweet Memories, Mickey Newbury. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
3: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken. Maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
2: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en één constante, de zon.
4: Zo lang duurt dat dus om Marc Gerard terug te horen voor het tweede deel van de Platenbazaar, die ik dan laat aanvatten met een prachtig cadeautje. The Left Bank, Walk Away, René.

En na de Left Bank met Walk Away, René, de Young Bloods met Get Together. En meer 60s kan het amper worden. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember.

Esther Phillips met Let Me Into Your Life. En blij dat u de platenbazaar in uw leven toelaat. Hopelijk is het een verrijking. Ik ga er een klein tuinfeestje voor organiseren door de zanger Lieven.

Françoise Hardy, Des Ronds dans l'eau. Zeg ik dat goed of ben ik gebuist voor mijn Frans vanavond? Rondekes in het water. Maar je kunt ook rondekes maken met rook. Smoke rings. Sam Cooke.

Betty Swan met I Want Sunday Back Again. Zo spijtig dat ze daar niet I Want Friday Back Again van heeft gemaakt. Maar bon, het is goed. Ik zal het daar vergeven. Dat 60s gevoel van het begin van het tweede deel, dat gaan we even terug oproepen met The Loving Spoonful. Darling, be home soon.

Reflections of My Life van de Schotse groep uit Glasgow kwamen ze. Marmalade, oorspronkelijk was hun naam de Gaylords. En dat hebben ze dan veranderd in Marmalade. Goeie keuze. Che vuole questa musica stasera? Ja, alstublieft, Italiaans.

Peggy Lee met Senza Fine, om de voor de hand liggende redenen dat het ook een Italiaanse titel is. Toch zalig al die zachtstemmende muziek van de platenbazaar. Het is ook voor mij a little trip to heaven. Tom Waits.

Roemer met You Just Don't Know People. Ja, als je een zekere leeftijd bereikt, ik weet niet welke leeftijd je daarvoor moet bereiken, maar dan wordt dat toch een universele ervaring. You Just Don't Know People. Voilà, einde van deze platenbazaar. Ik heb mij goed geamuseerd, ik hoop u ook. Ik wens u een prettig weekend, zoete dromen en uiteraard de Big Kiss. Vergeef me dat ik hier moet stoppen. Perdona me, met Pablo Alboran. Tot volgende keer. Dit was u, Marc Gerard.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
2: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK-voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

wasn't safe.